weggesnoest de morgens. Dingen als turquoise zomers. Het geluid van

Verraderlijk blauw. Verraderlijk blauw. De schaal van jeans.